0: is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesseljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.